en je was er daar tijdelijk vandoor, zegt hij en dooft, na zo'n lange tijd, zoals hij verheerzeed, vandoor, wanneer je zijn stem heren, verhoort je nog wat en niet. Dan wanneer je zoe aan haar droeien geeft, wordt hij niet van een andere dag gereed haar. De angloven is wat iedereen mens bereiden deed, van dat wat God voor ons mensen haft in dit leven en dat nächste. Zij dat hij hier in den zevende vers niet zegt morgen, leven zegt hij vandaag. Nu is de tijd de ruw te zeker. En waarde, ik wil dit zo klaar maken als ik kan. We komen in de ruw van de radingen in, wanneer we in de Heer Jezus leven, dat hij voor ons starf en waarde opstond. En dan, wanneer we hem aangenomen hebben, dan deeg den geloven en wat God in zijn woord zegt, tje we dem Herr zijn ruw en zegen hebben in dit leven. En dan ook deeg den geloven en wat God zegt en zijn woord, tje we in de toekomst en dan checken en weten dat door een eeuwige ruw is voor ons in hemel, wie dem Herr Jezus, halleluja. En in hem zin is het dan eindelijk ziemlich eenvoudig. Niet zo? Ik leef wat God zegt. En daardoor neem ik Jezus aan als mijn heiland. Ik leef wat God zegt. En daardoor kan ik een christelijk leven leven en dit leven. Ik leef wat God zegt. En ik zie me naar de ruw die ik waar in hemel ha. Wunderschöne waarheden. God is zegen, mijn vrienden.

0: de klok is trooi met 30 minuten.
1: O microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Elmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstund het programma Wat passiert. We reden van onze geschicht, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar die opstunden en waar we van herkomen.

Moses wist dat Farao zijn dochter aan ons tlingetjongtje gevangen had en ook waarom. En zijn hoort, die luidt hij op een gans vast dat God zijn leven bewaard had. Moses ging jeden dag naar de school en leerde ervan waar zijn familie moet van Israël naar Egypte getrokken weer en dat dit God zijn volk weer. Moses ging ook vaker naar zijn eldere, zuster en broeder spazieren. Hij houdt het een palast goed. De prinses en de goede tjernig farao behandelde hem als een prins. Tjernig farao werd immer strenger over dat volk Israël. Ja, zij moesten nu voor farao een grote stad bouwen. En farao deint zijn soldaten aan donor te zijn, dat ook alle, ja van tlingbed groot, jeden dag van tidigbed lood zeier schaffen moesten. Moses hield en zag wat farao deed. Hij werd nu al groot en hij ging verkeer van palas en de stad, waar zijn familie en alle Israëlieten zeer schwer arbeiden moesten. Hij vertelt verkeer met eend en ziet eend wel schlecht hij door Eva feilt. Am fängt dort immer Dollar an zu bodre, wo die Menschen in Ägypten lebten. Sie wurden immer richer und sie beten nicht mehr zu Gott. Jo, sie behandelte die Israeliten sehr schlecht. Moses hat all Völker gesehen, wie schlecht die Soldaten seiner Familie, jo, alle Israeliten behandeln deide. Als hij een dag waarder bed doorkwam, waar de grote stad gebouwd worden zal, zag hij krijg voor een Egyptische soldaat een onkel, die al schwer arbeidde deed, zei hij met de pitch overrast en uitschreef. Moses hield zijn uur toe en grozelde dat als hij den oude onkel stenen hield. Maar wat kon hij doen? Als hij opkeek, zag hij voor een anderen nog dollar verpitcht wordt. Dit werd te veel voor hem. Hij kon het niet meer entlang zijn en langer verdrouwen. Moses checkt aan zich of er nog meer soldaten dichtbij waren. Hij kon zich niet meer beheersen. Hij kreeg een steek halterhuile en ging boosig naar de soldaatabteil, holde zeer als hij kon uit en sloeg hem gelijk over den kop. De soldaat valt dood op de aarde. Moses wacht aan dat hij den soldaat doodgemerkt had en hij neemt schwin en begreif hem, als hij ergens dat aan wordt. Hij kon deze nacht over niet slapen. Hij ging al tijdig uit het palast. Hij wil zijn of de bimbu alles goed herging. Al van wiet af hield hij een grote strijd. Een paar van de arbeiders strijden zich. Zij schreeuwen zich uit en weer zich zeer dol. Moses ging nu daar, ging door twers en pakte hem aan de arms en vroeg, waarom strijden jullie zo? De arbeider checkte hem aan en zeide, wie luister wer du bist? Ons opzichter? Wat wirst du met ons ook zo als du gisteren met dem soldaat deutst? Moses kreeg nu angst en ging schwind door weg. Hij had gehoopt dat zijn ene mensje hem verstoenen worden, dat hij en zij hier helpen wil. Hij wist aber ook, wann tjernig farao dat voor te heren kreeg, dat hij een van zijn soldaten doodgemerkt had, dat hij hem aanbrengen wordt.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

0: The clock is drei.
1: Nu hier wie de korte ondacht vom Radio de Wachwiesertum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potasch.

0: Yivian Mon. Yivian Mon, you burn and it's lean at dark. I was up and an under it's lean at dark. But hey, dart is your old gear, shove teos and halt or better. Dan, for dre yua, we hay in raisin predia. Hey, as Nemo's filvot vidas being 500 million common from Dorgu hay you burn beer, and Dorgu a han vank and deid, yinke mess down at the foot. I have Ninish in Hugh at Om, and you know, and Manke Herrschaft, half Nish in Buick, you shreven, half sick Nish per freak, Nish feel long and he's a top you coughed, as Nish in Hugh or show there she going for mention, and half sick Ninish in Hugh or stage you melt, and as I grow to stalk, over here we in Mon. Here we in Mon, I heard Nush gross what it on exhaust. And I had nush met this a welt to down, but a day goddess orbit, to what I you shacked via. Also, noch in young amon via, dreading the mere head, from the mansions it am ye known. Mirste von seine friend round and weich. Einer verlucht, dat he am jemals die chant had. Ein anderer hob seine fiend am finnen and am false nehmen. Dann ganz arschhullig, ward he verschleun and verspott. And dan tum fer hier je bracht verder de regierung van den dag. And dan on een reimische triets on je neelt tussen twee andere verbreter. Ze goa wils hij dan nog honk tum storven, trokken de soldaten al lesser, manks exels tum je wenst van zijn haben goed en delen, dat eis je wat hij houdt in deze welt, zijn evarok, zijn blijf rood arok. Als hij is je sterven via nomens aan roof van Schrietz en leden aan en een groof je liet van een vriend wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, even 2000 jaar vergoen van die tijd en van deel als hij de gans verste among alle mensheid ons leider op een weich noem hemel. Wie het zijn dat gewoon is je scheid uitspreken. Dat van al die beomte mannen wat zich aan taupe je stoon en dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht je eift op een land en die trieg is scheef wat zendt je voren op een water. En al die chinees wat jemals je regeert aan die alle taupe. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd. Als dit ene leven, hier wie een man. Jezus, chaim no eerden, wart je boeren als een baby, zoals wie alle zend. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan jink hij ons een stich voorop, wat wie tjernen hij eraan doen. Dan golf hij zijn leven en zijn bloot, op een kriets voor onze zenden, wil dat kovie niet betolen. Dan starf hij en stond waar hij op, en voer om hemel. Om ons wezen dat van wie on arms leven en voor arm leven dan tja wie dat ook doen. Hier wie een man.
1: Nu hier wie de korte ondacht van Radio de Weichwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potasch.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Op microfoon begroet je Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstukje programma Wat passiert. We reden van onze geschiedenis, van onze achtergrond als plotische mensen, van waar we opstonden en waar we van herkomen.

de vultvis. Dat wif fedel voor 12, alle tsenja tjeet dal uit een venster. Nog 15 minuten wieren je bleven, en dan is een van de schuil. Oba, dan ziet de leraar, zou tjenja. Nu wel het ook nog weten, wat je alle waren in de ferientiet maken. Na Heinz, vertel mol. Heinz zegt dat hij wil zijn papa hem goede helpen dat ze nieuwe bijen willen aanplanten. Dan vraagt hij Marietje, en wat haar stuifje? Zij vertelt ook dat ze haar mama helpen moest zijn veel, want deze tienen komen allermeest uit zijn omen familie. Dan vragen ze nog andere tienen, en jeder vertelt wat ze doen zullen. Eens je ziet ook dat ze een grevenhuis worden wonen en door Jans een schop weiden. Daarmee worden ze zich voor zich nog een beste geld verdienen. Dan zegt hij, en hij ziet en zegt, na Wilhelm, en wat was du in de ferien duinen? Wilhelm stond op, hij wie smaak aangetrokken, beter als alle andere tienen. En hij leed ook zeer schön in de schuil. Dan zegt hij, mijn papa heeft me korte gekauft et voor naar Berlin, ne meinem onkel. Oh, sagt de leraar, nu Berlin, dat is toch zo een riesige grote stad, na daar word het me met die met voor. En de tijd ging zo schwind voorbij, en met eenmaal slinnen de dood. 12 wie de klok. Na tienja, dan beden we nog taub alle, en dan kon je in de huis gaan. Dan zijn we ons waarde in 2 maanden. Zij deden ze dat ook. De tienja waren even letterlijk. Over de oude leraar lachen deze tienja zeer omhoog, want hij deed ook zeer goud weer. Dat waren oma tienja, over zeer goud en leuwe tienja.

Tjenja, weet die nog, wie weet ik toen van Moses en onze fijne geschicht vertaald? Dat is recht. Dat wie je dieste je worden in Moses ran plietje van Egypten weg. Jo, hij had je angst voor kenig Farao. Van daar wil ik toen vertalen, wo Moses hand kämpt en wat hij door alles deed.

dat Maria uit wil als verdeel komen in Moses denk en denk nog Emma. Hij wie op al zo mij dat hij te tijden meest handval. Hij wacht zich nu eindig zich om je een strokbaas hand te laaien in een bed te sloepen. Hij sluip ook voets aan. Aber hij wie ook bel vader op, wil de veel zongen zo luid. En arm hield zich tot zo, als van wiet of schoepmeidje de een hoinbalde. Hij recht zich aan, rubbelt zich de uur. Ik mag niet wiet af van een daad zijn, dacht hij bij zich. Hij had al tjein water te drinken en tjein etenmeier. Hij wie al duur lang daar de wille zon staapje gonen. Eva dag wordt het zo heet dat hij bloze on de feit kreeg. In de nacht wordt het zo koud dat hij meest dood vroeg. Dat wie al op middag in de zon brand wat er heet op zijn kop. Dat wie door stoffen en hij moest oppassen dat hij niet op skorpionen. Er dacht ze, oh dat ze gewoon slangen stieg. Als hij zo aan je danken stinkt en door Eva nu dacht, wat met hem nog eenmaal passeren kon. Check hij op, hij blijft staan als hij ver zich een barm zag. Door wordt hij zich mol goed van water drinken kennen, dacht hij. Als hij bij Duchheim zag hij dat dit barm veel gebruikt wordt. Ein Armer mit einem Strang wie du, und hei kon viel Schub in Menschenspore am Sohn zäune. Moses nahm den Armer und schab den voll Wutter. Dit Wutter as Scheinchein und schmeckt so schein. Dit as so gut, sieht hei. Dann saht hei sich ab de Idol und lehnt sich um Barm. Jo, hier wird hei sich ein Bett verpüste. Met einmal hier hij schoepmerkere, hij stond op en checkt. En dan zag hij een paar meertjes met een herdschoep aankomen. Nu wist Moses dat hij niet weer af van daar zijn moest. Hij begreist de meertjes en ging een beetje zien, zodat zij er een schoep drinken konden. En als zij aanvangen woeter te schapen, kwamen andere schoephoorts met er herdschoep en wollen deze meertjes van warm wegschatten. En als Moses dat zagen wird, denkt hij bij ver en krijgt luid op en bevel en te zien te gaan en te wachten bij deze meertjes er herdenschoep gedrenkt worden. En dan kunnen zij. Hier, ziet Moses de meertjes, ik word het water voor jullie schoep schapen. De meertjes waren zo vrouw dat Moses en haal beduid en zij gingen nu boos zich naar huis. Als hij thuis aankwam, vroeg de voeder, woher zij van deze schwind met dem schoepdreintje voor zich waren. Alla, zei de voets, du wie een vreemde jonge man, die halp ons, en als de andere schoepharts ons van warm wachten wollen, leidt hij dat niet. Wo is des vreemde man dan nu? En waarom bracht die arm nicht met een huis, dat hij met ons onkers eten kon? Vroeg de voeder, goed am schwind holen. En de meertjes raam de trägnum barm brachte den fremden jungen Mann bei er huis. Hallo, ik zie Jethro, de priester van Midian, zei de Fuda. En du? Ik zie Moses van Ägypten. Zij zade zich om den Unkastasch en fungen und te eten. Dit schmeckt aber so schein, dank schein en mocht Gott und allem sehne, zei Moses. Nu Unkastjenge zei, bitte om ein Viersatte. Moses vertelt Jethro, wat alles met hem passiert wie en waarom hij van Egypten weggerannt wie. Jethro zegt, du kannst hier mank ons in Midian wonen en ik brok krijg zo een jongen man als du, tem al mijn schoepheide. Moses wie zo vrouw dat hij dit doen kon en hij wist dat deze familie ook aan Israël eren God geloofd. Dat wie al lood en alle jinge schloepen. Jo, en ein Zelt, nicht weit auf von der Schubshack, wird Moses diese nachschluppen. Dit wird all viel besser sein, als ab der wilde Stab mang all die wilde Tiere am kalten Sand zu schluppen und meist zu frieren. Der Mond scheint so klar und alles scheint ruhig zu sein. Hij lacht und wundert, was dit alles bedienen soll und was wieder mit ihm passieren wird. Aber hij dankt Gott, dass hij bei Medien en nu bij Jethro zijn familie weer. Jo, hij wist dat God met hem zijn wordt, zoals hij bent nu gewaast weer. Hij hier de wolf en bosch en de uilen rupte zich op. Dan en wan merkte de wat schroep in de hoing balde.
Vad vad hai blås med det je lev sluppe kjenne, og ba hai vi så meit, dat hei dag endelig enge sluppe vi. Dort wie mit einmal zu Dach, der Sonnenschein glick in sein Gesicht, und dort ging du doll her. Ja, du sind ja Familie, wir alle drauf mit Besorgen. Tschei war die Gemalte, Kase und Schub, Heine und Ente war die aus dem Hock geloten. Hey Moses, rief du wieder, dort ist Zeit, den Schub nur den Stab zu bringen. Hier ist den Stock, und das Hund wird mit die Gune halben nur den Schub abhausen. Oh, hier ist noch was Ete und Wutter für dich. Moses ging los, und alle Schubchäume am hingen rum. Du wirst schwarte, bunte, witte und brüne Schub. Das wird ganz verhandelt für Moses. Er wird von einem stromen Palastprinz ein Schubshort geworden. Der Hund ging besied am, und alle Schubchäume hingen rum, als er den Kroselien stechte lang nur der reine Stab ging. Bet so wie jet ans von dorsche Teil von dieser Geschichte, dort nächste Mal wel wie mal sagen, wat Moses alles tät, wat hei sit, en wat mit am wieder noch alles passiert.